tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via The House.be.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
4: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser. Join the club.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Dit zijn de hits van Club FM.
7: Club FM. I am DJ Sash and you're listening to Club FM.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is de speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website. BrickPlanet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser. Join the club.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, paartraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

0: Een nummer die vele mensen zullen gaan kennen uiteraard, want het was het themalied van die X-Files, een science fiction televisieserie die destijds in de jaren 90 op onze televisie te zien was. En hij heeft toch wel een beetje de grootste succes gehad met dat nummer, DJ Dado, daar hadden we het over. En we draaien de X-Files destijds een nummer 1 hit hier in onze contreinen in 1996, luisteraars.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
0: Goedemorgen. Inderdaad, luisteraars, van harte welkom op deze zondagochtend. Het is vandaag alweer 13 september. En als je al buiten hebt gekeken, ja, het is druilig weer, moet ik toegeven. Regen, zwaar bewolkt, maar het is wel niet zo koud. Dus dat maakt het misschien wel een beetje goed. De vraag is natuurlijk, gaat het de ganse dag nog regenen? Of gaan we de zon nog te zien krijgen? Dat zullen we later wel horen van Patrick Haantjes van Meteo Zeelen. Want hij komt langs uiteraard voor het uitgebreide weerbericht. Welkom zou ik zeggen. Het is bijna 9:06. En we zijn er weer graag bij samen met jullie tot 12:00. Met natuurlijk onze leukste uittips die we weer hebben verzameld. Want het tweede weekend van september staat opnieuw garant voor heel wat leuke sfeer en leuke activiteiten hier in Oost-Vlaanderen. Het is vandaag ook Open Monumentendag. Dus daar komen we uitgebreid nog op terug. Straks hier in Uit op zondag. Dus reden te meer om hier te blijven hangen natuurlijk. Hè, met onze fijne muziek die we ook hebben voor jullie. Waaronder in dit uur Lisa Stansfield. We hebben David Guetta met Walk Away. En de nieuwe single van Berre komt er ook aan. Maar eerst misschien wel wat vakantieherinneringen opsnuiven met deze Gianna Nannini.

0: fijn.
1: Het is een manier om met liefde en humor terug te kijken naar wat er is geweest en vol in het nu te staan na toch wel een bewogen periode in zijn leven van uiteraard Niels de Stadsbader. We draaiden vuur en vlam. En dan is het al tijd geworden om de eerste uittips met jullie te gaan delen hier bij Club FM. En daarvoor trekken wij al naar Sint-Niklaas, want de spirituele beurs Bloom Fair die opent vandaag de deuren in het Bohuis in Sint-Niklaas. Bezoekers kunnen er kennis maken met de spiritualiteit, persoonlijke groei en welzijn tijdens lezingen, workshops en consulten. Met de Bloom Fairs willen ze bewustwording en spiritualiteit tastbaar en toegankelijk maken. En voor de ene is het uiteraard een eerste kennismaking met oude wijsheden en holistische tools. Voor de anderen is het een kans om te verdiepen en nieuwe inzichten te vinden. Wat hun drijft is mensen samenbrengen in een sfeer van openheid en verbinding. En op het programma staan onder meer een handanalyse, een lezing over essentiële oliën en een silent disco rond de innerlijke rust. Een auteur signeert er haar boek en een medium geeft er een demonstratie met boodschappen aan de hand van een foto of voorwerp. Tickets die kosten aan de kassa €14. Kinderen tot 12 jaar die mogen er gratis binnen. Het Bloom Fair vindt dus straks plaats vanaf 10 uur tot 5:30 komende namiddag. En dat in het Bohuis in de Slachthuisstraat nummer 60. Meer bepaald dus in Sint-Niklaas. Als je van spiritualiteit houdt, dat is zeker een aanrader om daar vandaag even naartoe te gaan. Van Sint-Niklaas gaan we richting Aalst in Oost-Vlaanderen, want vandaag bruist Aalst opnieuw van theater tijdens de Theater in de Stad. Samen met Applaus en 9 Aalsterse theaterverenigingen nodigde de stad bezoekers uit voor een theaterwandeling langs 8 bijzondere locaties, waaronder Utopia, het Museum Gashuis en de Gendarmerie. Door theater te brengen op bijzondere locaties ontstaat een unieke wisselwerking tussen cultuur, erfgoed en ontmoeting. En theater in de stad is een uitnodiging om de stad te gaan ontdekken, elkaar te gaan ontmoeten en samen unieke momenten te gaan beleven. Tickets kosten €5 per voorstelling of €15, respectievelijk €26 voor een combi-ticket voor 4 of 8 voorstellingen. En met een uitpassen geniet je nog van 20% korting. Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis binnen, mits reservatie. Tickets zijn nog altijd te koop als je vandaag zin is bent om daar naartoe te gaan. Aangaande dewerfcultuurhuis.be, dus www.dewerfcultuurhuis.be. Of aan de balie kan je ze uiteraard ook nog gaan kopen. En dat dus voor theater in de stad, waar je dus vandaag naartoe kan. En dat in Aalst. Een aanrader dus als je van leuke theater houdt natuurlijk. Hè? Ja.
2: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.
3: I'm loving every word you say, girl. Even when they're hurting me now. You're the medicine and you're the pain. The one I always dreamed about. Who I can do it all without, but no one else can make me feel this way.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Costa Zela, bij Peter en Griet, is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Herbie Hancock leerde op zijn 7-jarige leeftijd al piano spelen. Op zijn 11e bracht hij al solo zijn eerste pianoconcerten. En later is hij uiteraard toch wel uitgegroeid tot een van de invloedrijkste jazzmuzikanten van de tweede helft van de 20e eeuw natuurlijk. En inderdaad, we hebben het over Herbie Hancock. Een heerlijke plaat die hij destijds in 83 uitbracht. Het was trouwens een van die grote instrumentale hits, die Rocket. En een van de grootste hits waarop gescratched werd destijds. Inderdaad, leuk om terug te horen. Hey luisteraars, zometeen hebben we nog wat leuke uittips voor jullie. Maar eerst muziek onderweg van David Guetta, maar nu Timeless.

Een nummer van jaren geleden heropgepoest met een leuke beat erachter van David Guetta en Hidden Edition, Ride a Walk Away. Wat moet je niet doen? Gewoon weg, blijf luisteren hier op zondag voormiddag. Want wij hebben natuurlijk de leukste uittips die we graag met jullie delen waar je vandaag nog naartoe kan. En daar kan je onder andere naar Uitbergen bij Berlaren, want tot en met morgen staat Uitbergen weer helemaal in het teken van de jaarlijkse septemberkermis. Het organiserende comité pakt uit met een gevarieerd feestprogramma vol muziek, sport, traditie en randanimatie. En het kermisweekend biedt een waaier aan activiteiten voor alle leeftijden. Zo kunnen bezoekers genieten van live optredens, een gezellige kermiscafé op het Dorpsplein, kunst en acts, maar ook nog natuurlijk voor de kleinste zijn er goochelacts, kindergrim en ballonnenplooiers. De festiviteiten worden aangevuld met vaste kermisklassiekers, zoals de kermisworp, de grote kermisduivenvlucht en de lokale wielerwedstrijd voor elite zonder contract. Het volledige programma per dag, vandaag en morgen, kan je dus nog terugvinden op www.berlareleeft.be/kermisuitbergen. Dus www.berlareleeft.be/kermisuitbergen. En dat dus nog vandaag en morgen daar in Uitbergen bij Berlaren. Je kan ook naar Gent, tenminste als je van roeien houdt, want vandaag kan je voor de laatste dag naar de Gentse watersportbaan, die opnieuw het decor vormt voor de 130ste internationale regatta en de 24ste editie van het drieluik van de Koninklijke Roeivereniging Club Gent. Die is opgericht destijds in 1871 en daarmee een van de oudste sportverenigingen van de stad is, georganiseerd daarmee de derde roeiwedstrijd van het jaar op de watersportbaan na de grote voorjaarse regattas. De wedstrijd, wel, die geldt als een van de hoogtepunten van het Belgische roeiseizoen en lokt traditioneel tal van binnen- en buitenlandse deelnemers naar Gent. Er zullen meer dan 500 ploegen aantreden met totaal 1280-tal atleten. Wie graag supportert of sporters in actie ziet, die kan dus zijn kans wagen in de watersportbaan. Vandaag de laatste dag kan je dus genieten van toch wel mooie sporten, moeten we wel toegeven. En hou je van doedelzakken, vrienden, dan ben je vandaag welkom in de gemeente Hamme. Want die houden hun open deurdag van de Red Cross Pipe Band. Dat is de doedelzakband van het Rode Kruis. Er zijn daar straks gratis workshops, piping en drumming en diverse optredens. Kandidaatleden zijn van harte welkom. Alles gaat door in het lokaal Rode Kruis aan de Meulenbroekstraat. En dat in de gemeente Hamme vanmiddag tussen 1 en 6 uur bij daar welkom. En de toegang voor die open deurdag aangaande die doedelzakkenvereniging, die is uiteraard volledig gratis.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarnen. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarnen. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Join the club.

Ja, we vlogen met jullie terug naar het jaar 1981. Toen werd dit nummer opgenomen door countryzangeres Tanya Tucker. En een jaartje later kwamen deze zusters, Pointer Sisters, ermee op de proppen. En het werd een groot hit in onze contrein. Een top 10 hit in Vlaanderen hier voor deze Pointer Sisters. En hun versie dan ook alweer van Should I Do It. 13 voor 10 ondertussen. Dit is Becky Hill.

Kings en dame kennen we nog van die grote hit destijds uit de 90s. Stepping Out Tonight. We hebben het over Becky Hill. Ze heeft een nieuwe plaat. En die is stevig hoor, deze More, More and More. En inderdaad hoor, je krijgt van mij meerdere leuke uittipsen. Want wij trekken met jullie naar Wieze bij Lebbeke. Want de oktoberhalen daar van Wieze, die starten een nieuw seizoen vandaag van de rommelbeurzen. Die vullen verschillende weekends de hallen met antiek brokanten, vintage en curosia. Er worden weer duizenden liefhebbers verwacht. Met een beursoppervlakte van 6000 vierkante meter, verdeeld over twee hallen, ruim 240 standhouders en een gevarieerd aanbod aan tweedehands en bijzondere artikelen, behoort de rommelbeurs tot de grootste en meest bezochte rommelmarkten van de regio. Er wordt ook een cafetaria voorzien voor bezoekers die graag een drankje of een hapje nuttigen. En die eerste grote indoor rommelbeurs in de oktober vallen van Wieze, die vond al gisteren plaats, maar ook vandaag kan je daar nog terecht. En dat tussen 10 en 5 uur. De oktoberhal van Wieze die bevinden zich aan de Schroverstraat in Wieze. Alle info www.oktoberhalle.be. Dus www.oktoberhalle.be. En vandaag op deze zondag, de 13e september, is het wederom Open Monumentendag, luisteraars. En voor die gelegenheid kan je in Gent opnieuw heel wat erfgoedparels gaan ontdekken. Maar liefst 40 monumenten openen vandaag de deuren. Het thema van de Open Deurdag, van die Open Monumentendag, is dit jaar in goede handen. En focust op de mensen die erfgoed dagelijks onderhouden en restaureren. In dat kader kan je op 13 september vandaag dus onder meer terecht op de werf van het Groot Vleeshuis. Je kan er een gegidste wandeling langs de renovatiewerken reserveren, maar ook een deel van het gerestaureerde gebouw vrij gaan bezoeken. Ook de zolder van de Sint-Jacobskerk wordt voor de gelegenheid opengesteld voor de bezoekers. En de Oost-Vlaamse monumentenwachters nemen je via een draaitrap met 94 treden mee naar de Kapgebinte, waar je vanuit een van de westerstorens uitkijkt naar de stad Gent. En daarnaast toont ook het museum Dr. Gieselijn een kant van de site die anders verborgen blijft. Bezoekers krijgen daar onder begeleiding van een gids een unieke blik achter de schermen langs historische gangen, verborgen ruimtes en tuinen die normaal gesloten blijven. De volledige lijst met activiteiten die kan je uiteraard gaan terugvinden via www.openmonumentendag.be/Gent. Sommige plekken zijn vrij te bezoeken, voor andere is reserveren verplicht, maar dat kan je uiteraard gaan ontdekken op de site. En dan gaan we nog even naar de gemeente Zeelen in Oost-Vlaanderen, want vandaag kan je naar de brandweerpost van Zeelen, die houdt zijn open deurdag. Straks om 11 uur is er een aperitief concert verzorgd door de Koninklijke Muziekkapel. Later om 12:30 start het restaurant en om 14 uur van de middag starten daar ook de rondleidingen, de verschillende demo's en het grote dessertbuffet waar je kan gaan genieten. En ook is er heel wat leuke kinderanimatie. Heb je zin om dat allemaal te gaan ontdekken, de brandweerzone van Zeelen, dan ben je welkom in de Dendermondebaan nummer 43 in Zeelen, daar waar de kazerne uiteraard gevestigd is. En dat dus vandaag in die gemeente Zeelen.

0: Dit nummer komt van de Italiaanse eurodancegroep Corona. En ze brachten dit nummer eerst uit in 1993 in hun eigen landje Italië. Later werd het, een jaartje later werd het dan uitgebracht in alle andere landen, waaronder in België. En het werd een ja, toch wel grote hit. En meteen de grootste die ze ooit wel gemaakt hebben, deze Corona. Leuk om terug te draaien op deze zondag, de 13e september, ook alweer hier bij Club FM. Welkom, zou ik zeggen, uit op zondag en een goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goede morgen.
0: Ja, en vandaag, die zondag, de 13e september, is het Open Monumentendag. Tijdens Open Monumentendag zette Vlaanderen de deuren open van heel wat bijzondere plekken. En dit jaar draait alles rond het thema in goede handen, met focus op mensen die zorg dragen voor de architecturaal erfgoed. Overal ontdek je hoe het verleden en de toekomst elkaar gaan ontmoeten. En straks komen we daar uiteraard nog uitgebreid op terug in onze uittips waar je naartoe kan. Maar vandaag is het ook de dag van de landbouw, dat mogen we niet uit het oog verliezen. Je ziet hoe innovatie, duurzaamheid en vakmanschap hand in hand in het land en de tuinbouw van vandaag. En ook daar komen we uiteraard nog straks graag op terug, hoor. En ondertussen, tussen al die uitdiepjes die ik nog klaar heb met jullie, hebben we in dit uur Patrick Haantjes die langskomt voor het uitgebreide weerbericht. Maar ook nog heel veel muziek, hoor. Onder andere van de Dire Straits gaan we een nummer gaan draaien. Maar ook nog van Soul Sister die er gaat aankomen en Lost Frequencies. Eerst deze leuke zomerhit van jaren geleden.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: plaat zwingt behoorlijk de pan uit, maar dat zijn we ondertussen wel gewend van deze heerlijke Bruno Mars. We draaiden On My Soul om 13 over 10 hier bij Club FM. En dat brengt ons weer bij onze leukste uittips die je vandaag nog kan gaan doen. En we gaan richting Dendermonde, want Veld Dendermonde en Zeelen, die verenigen voor ecologisch leven, koken en tuinieren, organiseren vandaag een proeverij van tomaten en paprika's. Tegelijkertijd is er ook nog een zadenruilmarkt voorzien. Bezoekers krijgen de kans om hun smaakpapillen te laten verrassen en misschien wel een nieuwe favoriet te gaan ontdekken. De organisatoren doen bovendien een oproep aan moestuiniers om eigen zaadvaste en biologische geteelte tomaten, paprika's, pepers of aubergines mee te brengen. Wie bovendien zaden heeft gewonnen uit vruchten en die wil delen, kan ze meebrengen naar de zadenruilmarkt. Er zijn ook experts aanwezig om praktische tips te delen over tomatenteelt, het winnen van en schonen van zaden en het telen van vruchtgewassen. Alles vindt plaats in de Sint-Alexius-Begijnhof en dat van Dendermonde aan de Brusselse straat. De proeverij en de ruilmarkt kan je vandaag nog doorlopend bezoeken tot 5 uur. En straks om 10:30 en om 2 uur van de middag vindt een demo zaden winnen plaats. Om 11:30 is er een infomoment over de teelt van tomaten, paprika's en aubergines. En om 3 uur is er ook nog een infomoment over de teelt van vruchtengewassen. Iedereen is van harte welkom en de toegang is daar helemaal gratis. Verder kan je ook naar Berlaren, want de kasteelzitten in Berlaren verwelkomt het grote publiek tijdens de Open Monumentendag vandaag. Ja, die staat het evenement in het teken van het thema in goede handen. De gemeente Berlaren heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een zorgvuldige restauratie van de historische kasteelstieten. En het thema in goede handen sluit aan bij deze inspanningen waarbij respect voor het erfgoed centraal staat. Bezoekers krijgen de kans om het resultaat van de restauratiewerkzaamheden te bekijken en te ontdekken hoe het verleden en de toekomst samenkomen op deze unieke locatie. Deelname aan Open Monumentendag op de kasteelsite is gratis. En uiteraard kan je daar dus terecht vandaag. Dus iedereen van harte welkom. Verder kan je ook nog naar Wetteren, luisteraars. Als je van brouwerijen houdt, dan ben je daar vandaag welkom. Want vanmiddag opent de Heilig Hart Brouwerij in Kwaadrecht bij Wetteren haar deuren voor een unieke rondleiding in een brouwerij met een verhaal. Van 2 tot 6 krijgen bezoekers elk uur een kijkje achter de schermen van het brouwproces en de smaakvolle herbestemming van de voormalige kerk van Kwaadrecht. Tijdens de rondleidingen leren bezoekers alles over de gravitaire brouwinstallatie, het gebruik van lokale biodiversiteitvriendelijke ingrediënten, spontane vergisting en ook nog wijn-bier-hybrides. Ook het religieuze erfgoed van de kerk krijgt aandacht. Het altaar is bewaard en overspant de brouwerijruimte, terwijl biechtstoelen, spreekstoelen en de kruisweg een nieuwe plek hebben gekregen in het Centraal Kerkcafé. Na de rondleidingen kunnen bezoekers genieten van een selectie ambachtelijke bieren, natuurwijnen en Yunmai Sake. Dat is natuurlijk te benuttigen in de sfeervolle café dat zelfs een deel is van de historische kerk. Alles is daar gratis toegankelijk, dus reden het meer om het vandaag daar allemaal te gaan ontdekken.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: heerlijke plaat om bij rustig te worden uit de 83, deze Leo Sayer. En we draaien hier zijn grote hit nog een keertje, Archer Road. En dan is het bijna 3:30 geworden.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Ja, goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
0: We zijn met regen opgestaan.
3: Ja.
0: Het is zwaar bewolkt.
3: Ja, en het ziet er naar uit dat we het vandaag zwaar bewolkt gaan over.
0: Oei, oei,
3: oei. Dus ik vrees dat we de zon niet gaan zien vandaag.
0: Dat zijn we niet meer gewend.
3: Nee, dat zijn we niet meer gewend. En ja, er gaan er regelmatig toch wel buien vallen. Vooral deze morgen zijn er wat buien vallen. En nu op het moment dat ik naar de studio kwam, was het er weer wat regen te vallen. En dat gaat zo'n beetje de ganse dag zo zijn.
0: Ja.
3: Op en af, dan heb ik wat meer buien.
0: Ja.
3: Maar de meeste buien zijn toch voorzien voor de Limburg. En het zuiden van Nederland, daar gaat de meeste regen vallen. Voor die kanten wordt er toch wel een 20 tot 30 liter water per vierkante meter berekend, als het niet meer zal zijn. En hier is dat, wordt er berekend tussen 5 en 10 liter water per vierkante meter. Dus wij zitten toch een beetje weer aan de goede kant wat dat betreft. En vandaag moeten we ons tevreden houden met een temperatuur van 20 graden. Gisteren werd het nog een 24 graden op meerdere plaats. Gisteren een mooie dag. En vandaag is het wat minder, maar het goede nieuws is dat het morgen dan alweer wat beter gaat zijn. In de ochtend is er misschien kans op enkele mistbanken. En de temperaturen liggen morgenochtend ook rond 50 graden, wat toch wel vrij goed is voor de tijd van het jaar. En vooral morgen namiddag ontstaan er mooie opklaringen en loopt de temperatuur op naar een 4 à 25 graden. Dus opnieuw toch wel een vrij mooie dag. Misschien dat er in de ochtend of voormiddag nog een enkele bui tot ontwikkeling komt, maar dat is nog een beetje afwachten. Dinsdag wisselen bewolkt, een kleine buienkans vooral naar de avond toe. In de ochtend opnieuw temperaturen van 60 graden. Maar op dinsdag, als de opklaringen breed genoeg uitvallen, kan de temperatuur richting 25 à 27 graden gaan, afhankelijk van de opklaringen. En er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Woensdag is dan weer de mindere dag. Dan moeten we ons tevreden houden met 20 graden. Het is dan wisselend bewolkt en is opnieuw een kleine buienkans. En er staat een vrij veel wind uit westelijke richtingen. Donderdag, buien in de namiddag. Middagtemperaturen liggen rond de 19 graden. En op vrijdag is het dan wisselend bewolkt, vrij veel wind met drukwind tot 60 km per uur. En ook dan liggen temperaturen van 19 graden. Zaterdag, kans op een bui, middagtemperaturen van 20 graden. En zondag zou dan opnieuw een mooie dag zijn met middagtemperaturen van rond de 22 graden. Met andere woorden, de komende week verloopt licht wisselvallig. Er is een keer kans op een bui. Maar er zijn niet alle modellen meteen. Het ene model geeft regen op dinsdag, het andere op donderdag. De mede zetten veel onzekerheden in de model. Dus we hopen erop dat er altijd kans is op een bui. Dat er iedere dag wel eens een bui zou vallen. Er gaan ook plaatsen zijn waar het bijna altijd gaat droog blijven. Dus al bij al licht wisselvallig weer. Dus,
0: ja, een beetje feite, up en down.
3: Ja. Ja, en in feite zo wel temperaturen die toch wel normaal zijn voor de tijd van het jaar. De eerste 10 dagen van de maand september die zijn bijna 2 graden warmer verlopen dan normaal.
0: Dus. Dat was best wel aangenaam qua temperaturen natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Dus dat we viel
3: mogen,
0: al mee.
3: We mogen zeker en vast niet klagen. Dus ja.
0: Goed, we gaan kijken wat het daarna gaat doen. Want ja, we hopen toch nog een beetje, denk ik, op een...
3: Op een beetje nazomer.
0: Nazomer weer.
3: Want als ik mij niet vergis, is het in de loop van volgende week Sint-Michiel dat ze zijn. En het nazomerke van Sint-Michiel wordt nogal veel over gesproken. Maar als ik op de weerkaarten kijk, van lange termijn, zie ik toch nog af en toe als er nog een dag zitten. Met temperaturen berekend van 25 graden. Dus na het volgende weekende. Dus wat dat betreft zit er nog altijd... Niet echt koud, geen echt herfstweer dat op komst is.
0: Nee,
3: dus
0: nee,
3: wat
0: nee,
3: dat
0: nee,
3: betreft nee. Is dat nog altijd dik in orde wat mij betreft. Ja, dus,
0: maar begin oktober kan het ook nog goed zijn. Ik weet dat nog vorig jaar trouwens ook nog een paar dagen goed weer gehad. Dus.
3: Ja, zo meestal dan na Zielkermis, want het eerste weekend van oktober is Zielkermis. Dat het dan nogal dikwijls een keer verandert. Dan krijgen we meestal toch nog een keer weer een dip. Hè. Maar men spreekt nog altijd van het nazomertje van Sint Maarten. En dat is op 11 november. Dus dat is ook nog altijd. Dat kan ook altijd nog een klein nazomertje. Natuurlijk zijn geen temperatuur meer van boven de 25 graden. Maar toch altijd. Nog als roepen ik er altijd in periode dat het nog wel mooi weer is.
0: Ja, dus, een beetje mooi weer met wat zon. En dan de herfst die intreedt. De bladeren die afvallen. Ja. Dat is ook een mooie periode.
3: Ja, natuurlijk. We kunnen er niet omheen. Hè. De herfst staat voor
0: de deur. Nee, het wordt al wat donkerder.
3: Of je wil of niet. Dus je ziet dat in de avonduren al. In de ochtend, hoe je het is, is wel warmer, rappers, donker.
0: Ja, het is wat het is natuurlijk. Hè?
3: Ja.
0: Goed Patrick, bedankt voor je weerpraatje.
3: Ja,
0: fijne zondag gewenst.
3: Tot de volgende.
0: Jo. Dag.

Genieten doe ik zeker, als ik iets doe dan doe ik het goed. Goed is niet genoeg, dus zorgen voor een tourbus. Morgen is vanmorgen wat mijn droom ligt op de loer. Dus pak een beetje vaart, nee hier gaan we niet naar Lourdes. De glazen die zijn leeg, bestel een nieuwe, het is mijn

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaar en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

0: mensen die van de New Wave houden, ja, die konden hun hart ophalen met deze heerlijke Radio Classic ondertussen van de Simple Minds en Glittering Prize. Dat we nog een keertje draaien hier op zondag voormiddag. Ondertussen bijna 11:12, tijd voor het regio nieuws nu.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: Twee Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Cornelius-kerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden. In Dendermonde krijgt VC Oudegem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. De jeugddienst van Oudenaarde organiseert zelfverdedigingslessen voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Ze leren er hun grenzen aangeven en reageren in onveilige situaties. De lessen die zijn geïnspireerd op Krav Maga. Uit een bevraging bleek dat sommige meisjes zich buiten onveilig voelen en daarom bepaalde plaatsen vermijden. Oost-Vlaamse landbouwers die krijgen komende winter extra informatie over de Colorado-kever. Die zorgde de voorbije maanden voor overlast in verschillende gemeenten, waaronder Assenede en Deinze. De provincie die heeft een onderzoekscentrum nu gevraagd om extra te sensibiliseren.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
3: Join the club.

0: Ja, de meesten zullen deze song kennen als de disco-song destijds van dat Jamaicaanse Britse zanger Carl Douglas, die er in 1974 een reuze hit mee had, hoor. Maar deze mannen uit de USA, die hebben er een remix op gemaakt in 1998. En dat werd ook nog behoorlijk een leuke hit voor deze Kung Fu Fighting dat we nog een keertje draaiden.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
0: Join the club. Daar hebben ze weer klaarstaan. Onze uittips, muziek van Spandau Ballet, Odyssey en de Sweet House Mafia. Maar eerst Celine Dion. Hier is er nog een keertje met haar grote hit van wel eer.

Jawel hoor, na zware gezondheidsproblemen en een verplichte pauze van zo'n 6 jaar maakte ze gisteren in Parijs een erg emotionele comeback hoor. Ze is eraan begonnen aan haar concerten die ze de komende periode gaat geven. En die Canadese zangeres, die Céline Dion, ja, die bewees toch wel in de Franse hoofdstad dat ze haar status van superster nog steeds waard is hoor. 58 ondertussen en wat een reus het geweest hoor. Van Classics Dier.

0: I'll grab and just the way you are. En dat om 11:11 op deze grijze zondag voormiddag. We hebben nog wat leuke uittips, luisteraars, die ik graag met jullie deel. En allereerst gaan we naar Lokeren, want ontmoetingshuis De Mozwart in Lokeren bestaat 15 jaar en grijpt die speciale verjaardag vandaag aan om een grootste feestdag te organiseren. Het programma begint zometeen om 11:30 en loopt non-stop door tot 7:00 komende avond. Er is kinderanimatie, een streekbierenfestival en er is ook nog uitgebreid dessertbuffet met eitjes en verse wafels. En muziek wordt verzorgd door lokaal Lokerstalent met onder meer Mortel, Radio Rommelmarte, Peter van Eetvelde, de onovertroffen Gunter Gunno en DJ's Werner en Nalu. En er is ook een tombola, onder meer is er daar een plooifiets te winnen. Ondersteun het ontmoetingshuis De Mozwart, want ze hebben natuurlijk het goed nodig. Alles gaat door en dat aan de feesttent die is gelegen in de Haarsnijderslaan in Lokeren. En de toegang is daar helemaal gratis. Dus misschien wel nader aan om naar daar te gaan. Je kan ook naar Lebbeke, luisteraars, want het cultuurcentrum De Biekorf in Lebbeke wordt vandaag het decor voor een kunst- en hobbymarkt. Lokaal talent toont er wat creatief ze in petto hebben. De kunst- en hobbymarkt is ondertussen traditie in Lebbeke. Bezoekers kunnen er kennis maken met een enorme variatie aan creatieve werken en hobby's. Van keramiek, schilderijen en beeldhouwwerk tot handgemaakt haakwerk, juwelen, decoratie en zoveel meer. Met meer dan 50 standhouders valt er voor elke kunst- en hobbyliefhebber wel iets te ontdekken. En die kunst- en hobbymarkt is het momenteel om lokaal talent te ontmoeten, inspiratie op te doen en met de makers in gesprek te gaan. Iedereen is welkom om langs te komen en te genieten. En dat kan dus vandaag tussen 1 en 6 uur. Iedereen kan terecht dus in het cultureel centrum De Biekorf. Dat is gelegen aan de Stationstraat in Lebbeke. En die toegang is uiteraard ook volledig gratis. En hou je van lopen? Wel, dan ben je welkom in de gemeente Hammen. Want Rotary Waasmunster Durmeland organiseert straks de Mira Run. En dat is een loopevenement door de Nationale Park de Scheldevallei. Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 5 of 10 kilometer langs de iconische Mirabrug, de Durme en de Scheldedijken. De borstnummers worden om 1 uur uitgedeeld. De start van de 10 kilometer is voorzien om 2 uur en die van 5 kilometer om 2:15. Voor inschrijven kost €8 voor de 5 kilometer en €12 voor de 10 kilometer. Maar je kan ook ter plaatse nog inschrijven. Je betaalt dan €12 voor 5 kilometer en €16 voor de 10 kilometer. Maar wat ook belangrijk is, de opbrengst van het sportieve evenement gaat integraal naar de lokale sociale projecten die Rotary Waasmunster Durmeland ondersteunt. Dus iedereen welkom als je wil meelopen aangaande de 5 of de 10 kilometer. En dat dus in Hammen.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildreef 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda. Geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Inmiddels een klassieker natuurlijk, deze Hard Times van de Scabs. En volgend jaar gaan ze weer wat optredens geven aangaande de Scabs Phoenix Tour. Die gaat plaatsvinden met onder andere een concert in de Roma en de Burgerhout. Iets om naar uit te kijken wat de fans betreft. Hey luisteraars, er is Neil Horan.

Over 11:30, nog een beetje te vroeg om te lunchen, denk ik. Hè? Inderdaad, Neil Horan draaien we bij Club FM. En dan aan onze uittips, we gaan richting Sint-Niklaas, want netwerkorganisatie JCI Waasland organiseert straks een gezinsnamiddag rond de Tuteboom. En dat in het stadspark van Sint-Niklaas. Jonge gezinnen kunnen er hun kind afscheid laten nemen van de fopspeen. En naast het afscheid van de tuut kunnen kinderen ook kennis maken met een mobiele kinderboerderij of zich uitleven op het springkasteel. Het evenement vindt plaats in het stadspark van Sint-Niklaas straks vanaf 12 uur tot 5 uur. De toegang en kinderanimatie zijn daar helemaal gratis. Verder kan je naar Beverwand. Liefhebbers van blinkende oldtimers en bijhorende wagens kunnen vandaag hun hart ophalen in Beveren. Rotary Beveren organiseert voor de eerst het Classics Car Festival.

En dat daar op de Grote Markt. Bezoekers kunnen er tientallen klassieke en bijzondere voertuigen van dichtbij bewonderen. Daarnaast is er heel wat randanimatie voorzien met live muziek, foodtrucks, een bar en een springkasteel voor kinderen. En jongeren kunnen bovendien zelf auto's gaan beschilderen. En ook motorliefhebbers komen aan hun trekken. Er is een tentoonstelling van historische racemotoren en bezoekers kunnen kennis maken met de rijke geschiedenis van de motorsport in Beveren tijdens de jaren 60. Iedereen welkom, alles gratis toegankelijk daar op de Markt van Beveren. En dat dus toch wel voor de Rotary Beveren Classics Car Festival dat daar plaats heeft om vanaf 12 uur. Je kan ook naar Grenbergen, luisteraars, want in Grenbergen kan je nog tot en met dinsdag naar de jaarlijkse septemberkermis. Een pak activiteiten zorgen voor een goed gevulde vijfdaagse. Vandaag biedt seniorenvereniging Okra koffie en gebak aan in het Gildenhuis vanaf 2 uur. Tuinhier presenteert haar Rad van Fortuin hier. In de Smitse straten is tussen 11 en 6 uur animatie voorzien. En in de Grind breekt vanaf 1 uur kinderfestival Fiesta Mora los. Buurtpunt De Nestel opent vanaf 1 uur straks haar zoete zomerbar in de tuin van de pastorie. En het feestcommissie doet om 6 uur grabbelen met de snoepjesworp in de Ganzengavers. En jeugdhuis Snuffel die organiseert vanavond om 7 uur een comedyavond. Iedereen is dus daar van harte welkom. En dat dus in Grenbergen voor de septemberkermis. En dan gaan we nog even naar Oostakker, luisteraars. Want in Oostakker kan je ook terecht vandaag voor heel wat leuks. Met name Kill Your Darlings heet het. Een gratis mini-festival in zaal Goed Leven in Oostakker. 37 beginnende bands mogen er elk 12 minuten lang hun beste nummers brengen. Ze krijgen een podium en organiseren van kleine en grote festivals zijn uitgenodigd. Net als programmamakers van de radio. Alles om het jong talent een duw in de rug te geven. En tegelijk de concertzaal en de repetitiezalen van Goed Leven in de kijker te zetten. Alles gaat door in de Goed Levenstraat in Oostakker. En dat dus straks vanaf 12 uur tot 10 uur komende avond. En de toegang is helemaal gratis. Alle informatie over deze optredens www.muziekcentrumgoedleven.be. Dus www.muziekcentrumgoedleven.be. En dat dus daar in Oostakker.

0: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: The House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

0: Op je radio, Nes da Silva, we draaien de Hannes hier bij Club FM. En dan hebben we onze laatste uittips voor jullie in petto. We gaan richting Lokeren, want achter de Kruiskapel in Exaarde bij Lokeren vindt vandaag vanaf 2 uur Jardin d'Amour plaats. Meer dan 40 vrijwilligers uit verschillende Exaardse verenigingen die slaan de handen in elkaar voor een gezellig evenement waar liefde, muziek, natuur en solidariteit centraal staan. De volledige opbrengst van dat gratis evenement gaat naar de Kinderkankerfonds. Bezoekers kunnen straks genieten dus van een gevarieerd programma. Een opvallende attractie is de vinylhoek, waaruit meer dan 100 oude vinylplaten een favoriet plaatje kan gekozen worden. De DJ legt met plezier de gekozen klassieker op. Wie dat wil, kan hiervoor een vrije bijdrage schenken aan het Kinderkankerfonds. En ook de doorlopende ludieke eendjestombola belooft plezier voor jong en oud. Alle kinderen winnen een prijs en bovendien wordt elke dag een etentje voor 2 personen ter waarde van 100 euro verloot. Verder zorgt Dave vanaf 3 uur voor een namiddag vol meezingers. En om 6 uur sluit Lieselot en Jordi het evenement af met een reeks bekende covers, gebracht door de wereldberoemde plaatselijke talent. Jardin d'Amour is gratis toegankelijk. En voor alle informatie kan je surfen naar het Facebookpagina Jardin d'Amour. En dat dus in Exaarde bij Lokeren. Maar je kan ook nog naar Wetteren, want tot en met morgen zorgen THOG, KVO Volksopbeuring, een scoutsmassemen voor een gevarieerd programma. Vandaag kunnen bezoekers terecht voor een traditionele worstenbarbecue van KVO Volksopbeuring. Muziekliefhebbers zijn vanaf 6 uur welkom in het Kermiscafé en om 7 uur verzorgt KVO Volksopbeuring een concert op het terras van het muzieklokaal. Om 8:30 neemt de Jo Roberts Big Band het podium over met een swingend optreden. Beide concerten zijn gratis toegankelijk. Ook vandaag is er om 3:30 en ook morgen om 3:00 worden er oliebollen gebakken. Dus iets lekker om te eten is er uiteraard ook. En tenslotte gaan we nog even naar Merelbeke, want vandaag kan je nog naar Merelbeke Village. Zij organiseren een gevarieerd programma in het cultuurhuis van Merelbeke en de spiegeltent op de tramstelplaats in Merelbeke Melle. Vandaag start met een kindernamiddag met een circusshow, Melisenjas en ook nog een springkasteel, een sminkstand en meer vanaf 2:30. Later om 5:00 treden de Flowing Vibes op. Om 6:30 volgt de ploegvoorstelling van de dames KFC Merelbeke en daarna zijn er ook nog optredens van Lefon de Grand, Celie Hermans en DJ Fontane. Iedereen is welkom, je kan het volledige programma nalezen op www.merelbekevillage.be. Dus www.merelbekevillage.be. Een ganse namiddag en avond vol plezier wat dat betreft. En zo zijn we aan het einde gekomen van Uit op Zondag op deze 13e september, luisteraars. Bedankt voor het luisteren alvast. En hopelijk heb je er iets uit kunnen halen wat je gaat doen deze namiddag of deze avond. Heel veel plezier, ook straks met onze collega's die eraan komen met heel veel fijne en leuke muziek om je dag verder leuke op te smukken. Wij gaan er even tussenuit op vakantie en we zijn graag terug op zondag 4 oktober. Veel plezier met de collega's.
1: Luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk op

Een dikke hit uit 1999 voor Virtual Zone and Heaven wordt nog altijd platgespeeld op diverse vijven of events. Hè. En dan wordt iedereen helemaal zot. Hey, goedemiddag, welkom in deze middagclub. Join the club, goeie.

hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Het gaat toch niet zo goed met de meiden van Cat's Eye. Want nadat het al een tijdje niet goed ging met Sofia La Forteza en ze begin augustus al een stap terug deed van Cat's Eye, is nu definitief bevestigd dat de zangeres niet mee reist naar Europa voor hun tournee. De populaire meidengroep staat op maandag 15 september met slechts 4 van de 6 leden in de Antwerpse AFAS Dome voor hun Wild World Tour.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria. Sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

teruggecatapulteerd naar de hitlijst van 1987 voor deze van Madonna en Causing a Commotion. Ja, een betere plaats kunnen we op deze dag niet voorstellen dan deze jongens. Party Zone, hier zijn ze met Zondag.

Er zou gisteravond opnieuw een drone gespot zijn in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van de luchtverkeersleider Skies. Eergisteravond werd de landingsbaan een half uur gesloten omdat er ook een drone werd gespot. Of beide incidenten aan elkaar gelinkt zijn is niet duidelijk. Ook over de bestuurder of waar de drones vandaan kwamen is geen duidelijkheid. Er loopt wel een onderzoek. Geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, zegt het parket. De trein ontspoorde eergisteravond. Aan boord zaten 186 passagiers. 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden en de politie hield rekening met een opzettelijke daad, maar daar zijn geen aanwijzingen voor. Het zou dus in eerste instantie om een ongeluk gaan. Maar een uitgebreid onderzoek is nog steeds lopende. Meer dan 6 jaar na haar laatste concert heeft Céline Dion gisteravond haar comeback gemaakt. De Canadese zangeres trad gisteravond op in een uitverkochte Plénitude Arena in Parijs, de grootste indoor concertzaal van Europa. Céline Dion was duidelijk ontroerd. De weg was hobbeliger en moeilijker dan verwacht, aldus Céline Dion. Maar ze denkt wel al die concertreeksen aan te kunnen. In het voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel SK met 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 2.

12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op plaats 17, Cercle is 14e. We krijgen vandaag mogelijk wat regen in de namiddag, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog en 24 graden. Dinsdag halen we zelfs 26 graden en het wordt dan ook weer wat zonniger. Join the club.

koek moest in vier verdeeld worden voor deze Ralphie Rosario en Bob Sinclair featuring Donna Blakely en Lego met deze Take Me Up. Het is te hopen dat ze heel wat plaatjes verkopen, zodat iedereen toch goed zijn boterham kan verdienen.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
6: Costa Zela, bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie. Aan de Schelde, met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
7: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
8: FM.

blijft een van mijn favoriete artiesten, deze Phil Collins, gekregen met Susu Surio uit 1985 alweer. Straks duiken we nog even de hitlijst in van 2012 met Family of the Year en Hero naar deze Lost Frequencies.

Na het succes van Don't Stop Wiggle Wiggle dachten ze, we brengen er nog eentje uit. Deze boom boom boom van die Out There Brothers hier bij Club FM. Hey, goedemiddag, welkom bij deel 2 van deze middagclub. Met muziek zometeen van de Bausa, ook Calvin Harris en Regan Bowman zijn erbij. Maar eerst richting jaren 80 met Survivor en The Eye of the Tiger.

Ze zeggen altijd, een verslaving is niet goed, maar als het dan aan de liefde is, dan is het wel een van de betere verslavingen, zeker de Bausa en Addicted to Your Love. Straks nog Depeche Mode met Master and Servant. Dat is dan weer wat helemaal anders. Maar eerst Calvin Harris en Rag & Bone Man met Jive.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Misschien moesten ze de titel maar even omgedraaid hebben, hè? Master and Servant. Dat werd dan Servant and Master, ofwel SM. Depeche Mode kreeg je in ieder geval hier bij Club FM. Terug naar de jaren 90 voor deze Undercover. Ze maakten toen deze heerlijke hit Never Let Her Slip Away.

Een actieve regenzone trekt over het land. 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser. Join the club.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ondertussen is hij al terug een tijdje vrijgezel. Ja, het lukte maar niet blijkbaar met die mooie Celine van Oitzel. Meteor zocht naar de nooduitgang, heeft hem ook gevonden en is het gewoon afgetrapt.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

The Stray Cats en Runaway Boys. Ik ben een Runaway Boy, want voor mij zit er weer helemaal op voor vandaag. Ik laat jullie loggen met R. Kelly zometeen en Bruce Springsteen en deze Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Middagclub. Ik

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

0: Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos blijken populair. De directie van de Efteling bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet mag. Op het Kroatische eiland Brač heeft de natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn geëvacueerd, laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak vorige woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt bij een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen, zeggen geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homohaat in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. De gele en de rode kaart in het voetbal, die kennen we. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als het uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. Open Monumentendag vandaag voor de 38e keer. Bijna 900 verschillende locaties zijn vandaag open. Kan je bezoekje brengen. Nooit waren er dat zoveel. De focus ligt dit jaar op mensen die de monumenten onderhouden. Het klaart stilaan op, het wordt droger. Hier en daar wel kans op een bui. Maxima 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen 24 graden. Dinsdag wordt het een zomerse dag 25 graden. En vanaf woensdag opnieuw frisser, maar ook regenachtig.
1: Join the club.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
7: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Twee Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Cornelius-kerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden. In Dendermonde krijgt VC Oudeghem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. De jeugddienst van Oudenaarde organiseert zelfverdedigingslessen voor meisjes van 14 tot 18 jaar. Ze leren er hun grenzen aangeven en reageren in onveilige situaties. De lessen die zijn geïnspireerd op Krav Maga. Uit een bevraging bleek dat sommige meisjes zich buiten onveilig voelen en daarom bepaalde plaatsen vermijden. Oost-Vlaamse landbouwers die krijgen komende winter extra informatie over de Colorado-kever. Die zorgde de voorbije maanden voor overlast in verschillende gemeenten, waaronder Assenede en Deinze. De provincie die heeft een onderzoekscentrum nu gevraagd om extra te

0: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarnen. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarnen. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Goedemiddag.

0: hits.
1: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
2: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab. Dan kibabbels.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

De weersverwachting: afwisselend opklaringen en buien, 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag een zomerse dag, 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig. Join the club.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
5: Dit zijn de hits van Club FM.
6: Ik ben Peter van de Jasjes en ik luister naar Club FM.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Costa Zela, bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat.
4: Voor particulieren en bedrijven.
3: Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
6: Hallo, ik ben Jensie.
7: En ik ben Linda van Milking.
6: Op Club FM.

0: Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de dronemeldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skyzer gespot op en rond de luchthaven, maar voorlopig verandert er niets. Want als alle alarmsystemen in werking treden, heeft dat meteen een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat zegt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme speelde onder meer voor A-agent Standaard Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Storme overleed aan een hartstilstand en hij werd 83. Weer een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in de Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. Ook achter de rest van haar seizoen staat nu een groot vraagteken. Žigart is de partner van wereldkampioen Pogačar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Dat verhaal is ons bekend. Oppositiepartij Anders en N-VA, de Partij van de Wever, zijn het roerend eens over de fiscale voordelen voor salariswagens, maar een herziening of afschaffing van het stelsel zou 5,5 miljard kunnen opleveren. De helft van wat de federale regering zoekt, maar beide partijen sluiten dat uit, zo bleek op de openbare omroep. Volgens de N-VA zullen sommige btw-tarieven verhoogd moeten worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dat zegt Europarlementariër en voormalig minister van Financiën Van Overtveld in De Zevende Dag. Alsof het niks is. De btw omhoog dus. Weersverwachting: afwisselend opklaringen en buien, 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag een zomerse dag, 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
1: Join the club.

0: solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
7: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
8: Dit zijn de hits van Club FM.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan Kebabbels.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

Njarappa. Njarappa.

0: buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht droger, minima 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima 24 graden. Dinsdag zonnig 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frissere temperaturen rond 19 graden dan.
1: Join the club.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
6: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

Een uur lang de grootste 80's hits. '80s at 8. Van maandag tot vrijdag van 8 tot 9. Feel good. Feel the 80s.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang. Club Soirée.